pesere, oye, oye, pesere. Pesere, oye, oye, pesere. Pesere, sikana na kala maka.